0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Ann, ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
2: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
1: Hé?
2: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
2: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
2: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
2: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
4: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
4: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.

0: man. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 20:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontich of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Hoven plaatst nog voor kerstmis 7 vaste camera's in de gemeente. 2 daarvan komen in domein Frijthout. Volgens de burgemeester is dat een donkere en afgelegen plek. In juli werd daar nog brand gesticht. Camera's hadden toen kunnen helpen om de daders te vinden. Ook op 5 andere plaatsen komen camera's, onder meer in de buurt van het station. Daarnaast heeft Hoven ANPR-camera's en mobiele camera's besteld. Die mobiele camera's kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen sluikstorten. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De textielcontainers verdwijnen uit het straatbeeld in Aartselaar. Niet de gemeente, maar uitbater Ecozone besliste om te stoppen met de inzameling. Volgens schepen Hans Kops is textiel ophalen niet langer rendabel. Er zit te veel afval tussen en de kwaliteit van het textiel is vaak te slecht. Ook sluikstort zorgde voor problemen. Vooral aan het cultureel centrum werd geregeld afval naast de containers gezet. Sommige inwoners zijn daarom blij dat ze verdwijnen. Anderen hadden liever camera's of beter gecontroleerde locaties gezien. In woonzorgcentrum Paradijs in Lier is gisteren brand uitgebroken in 1 kamer. Niemand raakte gewond. Door de rook werden bewoners van de 2e en 3e verdieping uit voorzorg naar een veilig deel van hun verdieping gebracht. Het personeel greep snel in, zegt de brandweer. Na het blussen werd het gebouw verlucht en controleerde de brandweer de CO-waarde. Bijna alle bewoners konden daarna terug naar hun kamer. De kamer waar de brand ontstond is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoner wordt intern een andere kamer gezocht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids Fonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Zuidland. Generaties aan goede muziek.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het agentschap Wegen en Verkeer is begonnen met de vernieuwing van het wegdek op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. De werken lopen van de Muisbroeklaan tot de Oorderenstraat. Over 2,5 kilometer wordt de weg volledig aangepakt, van de fundering tot de bovenste laag. Dat is nodig omdat veel zwaar verkeer er voor slijtage zorgt. Doorgaand verkeer blijft voorlopig mogelijk. Bestuurders moeten wel rekening houden met een lagere snelheid. Ook op andere delen van de Noorderlaan zijn al langer wegenwerken bezig. De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontig of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsoupée. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol au vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie. Pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
1: bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 morgens tot 5:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn mooist, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het Fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontig of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Hove plaatst nog voor kerstmis 7 vaste camera's in de gemeente. 2 daarvan komen in domein Frijthout. Volgens de burgemeester is dat een donkere en afgelegen plek. In juli werd daar nog brand gesticht. Camera's hadden toen kunnen helpen om de daders te vinden. Ook op 5 andere plaatsen komen camera's, onder meer in de buurt van het station. Daarnaast heeft Hove ANPR-camera's en mobiele camera's besteld. Die mobiele camera's kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen sluikstorten. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig, Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 PM. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De textielcontainers verdwijnen uit het straatbeeld in Aartselaar. Niet de gemeente, maar uitbater Ecozone besliste om te stoppen met de inzameling. Volgens schepen Hans Kops is textielophalen niet langer rendabel. Er zit te veel afval tussen en de kwaliteit van het textiel is vaak te slecht. Ook sluikstort zorgde voor problemen. Vooral aan het cultureel centrum werd geregeld afval naast de containers gezet. Sommige inwoners zijn daarom blij dat ze verdwijnen. Anderen hadden liever camera's of beter gecontroleerde locaties gezien. In woonzorgcentrum Paradijs in Lier is gisteren brand uitgebroken in 1 kamer. Niemand raakte gewond. Door de rook werden bewoners van de 2e en 3e verdieping uit voorzorg naar een veilig deel van hun verdieping gebracht. Het personeel greep snel in, zegt de brandweer. Na het blussen werd het gebouw verlucht en controleerde de brandweer de CO-waarde. Bijna alle bewoners konden daarna terug naar hun kamer. De kamer waar de brand ontstond is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoner wordt intern een andere kamer gezocht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey daar, een goedemorgen. Welkom voor een nieuwe aflevering van Zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag zondag en we zijn 4 oktober 2026. In deel nummer 1 mag je van mij muziek verwachten van onder meer Go West. We hebben Dolly Parton bij, Alicia de Four Tops en deze hier. Dit is Richard Anthony met Amoureux de ma femme.

Net even wat rechtzetten, wat we er net helemaal scheef trokken. We begonnen het programma uiteraard met Nena en de 99 gloedballons. En dit was Jim Croce met Bad Bad Leroy Brown. Wat gebeurde er al op een 4 oktober, maar dan jaren geleden? In 1980 in de Golf van Alaska breekt er aan boord van het cruiseschip de Mrs. Prinsendam van de Hollandse Amerika-lijn brand uit die niet meer te beheersen is. Alleen via ouderwetse Morse-signalen bereikt het SOS andere schepen, de kustwacht en zelfs Nieuw-Zeeland. Iedereen wordt gered uit de reddingssloepen tijdens de grootste reddingsoperatie op volle zee in de geschiedenis. In 1990 waren er 500 Belgische paracommando's die worden in het kader van een humanitaire actie naar Rwanda gestuurd nadat dat land ons land om hulp had gevraagd. En dan was er uiteraard ook nog de orkaan Matthew. In 2016 komt die aan land in het zuidwesten van Haiti en trekt vervolgens over land richting Cuba met meer dan 1000 doden. Matthew, daar kunnen we een plaat over draaien. Dit is Carol Fialka.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03-460-0682. Dat is sport@boeghout.be of 03-460-0682. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat dat ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Regionale Radio, Radio Zuidrand.
3: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: I love the music.
0: De soundtrack van jouw regio, Zuidrand.

bij ons op de radio. De Fortaps met I Can't Help Myself. En dit was uiteraard Alicia met Baby Talk. Laten we eens bekijken welke bekende mensen er vandaag zo jaren zijn. Dat zijn Christian Pujol, Belgische voetballer en doelman. Vooral van Standaard wordt vandaag 79. Luc Appermond, de man van Bart Kajal. En Belgisch presentator wordt vandaag 77. Hans van Breukelen, Nederlandse voetbaldoelman, ex-voetbaldoelman uiteraard, wordt vandaag 70. Chris Lowe, de Britse muzikant van onder meer de Pet Shop Boys, en wordt vandaag 67. John Secada, die ken van Oh Carol bijvoorbeeld, de Cubaanse zanger en songwriter, hij wordt vandaag 64. En John van den Brom, de Nederlandse ex-voetballer en voetbalcoach, hij wordt vandaag 60. Maar ook jarig is de Franse zanger Julien Clerc. We draaien hem vandaag uiteraard met deze Venise.

Redden we nog bij ons op de radio Dolly Parton met Working 9 to 5. De zeer betreurde Dolly Parton die een paar weken geleden overleden is. En dit was Sonny and Cher met I Got You Babe. We zijn uiteraard 4 oktober. Dat is de heilige Franciscus van Assisi. Hij is patroonheilige van de voetgangers, maar ook van de dierenbeschermers. En daarom is het vandaag ook wereldwijd Dierendag. Dus zet je huisdieren vandaag maar eens goed in de watten. Dit is Go West met We Close Our Eyes.

zomer is nu echt wel voorbij. Maar ik dacht, we mogen hem toch nog wel eens draaien. De zomerhit van 2026 was die van K3 met de zomer van Oja Lele. De minste, laagste temperatuur die we ooit gemeten hebben in Vlaanderen op een 4 oktober. Het was in 1912, toen was het in Vlaanderen pas een halve graad. En de hoogste temperatuur ooit gemeten in Vlaanderen was in 1921. Toen was het 26,2 graden. Daar gaan we vandaag dus niet meer aan komen, neem ik aan. We gaan er straks uit met Avicii, Wake Me Up, moet wel kunnen. Op een zondagmorgen rond dit uur. We hebben nog Chris Ria bij, die ligt nog altijd on the beach. Maar we beginnen met Olivia Newton-John en A Little More Love.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een jaarlijks gezellig en kleinschalig marktje. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. Artisanale producten, mooie plantjes, prachtige live muziek, kinderanimatie, heerlijke verse soep, huisbereid gebak, lekkere pannenkoeken, warme en koude dranken. Dit allemaal ten voordele van Zevenhuizen VZ2. Zaterdag 10 oktober van 10 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. De Oogstmarkt aan de Lindelei op het Grasplein achter ontmoetingscentrum De Witte Merel, Lierse Steenweg 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het agentschap Wegen en Verkeer is begonnen met de vernieuwing van het wegdek op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. De werken lopen van de Muisbroeklaan tot de Oorderenstraat. Over 2,5 kilometer wordt de weg volledig aangepakt, van de fundering tot de bovenste laag. Dat is nodig omdat veel zwaar verkeer er voor slijtage zorgt. Doorgaand verkeer blijft voorlopig mogelijk. Bestuurders moeten wel rekening houden met een lagere snelheid. Ook op andere delen van de Noorderlaan zijn al langer wegenwerken bezig. De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontig of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Welkom in deel nummer 2 van zondag 4 oktober en een zondagmorgen zonder zorgen. We begonnen met Thomas Gray en de Rumours. Tot en met 12 uur de middag heb ik voor je muziek bij van onder meer Jason Derulo, Depeche Mode, Laura Tesoro, Tos met Ik schreeuw het van de daken en Tavares. Maar we beginnen eraan met deze hier. Dit is Moby.

Er werd nog Moby bij ons op de radio. En dit was uiteraard Tavares uit lang vervlogen tijden. Als je vandaag niet echt weet wat doen, dan heb ik wel wat voor je. De gemeente Boeghout die viert vandaag een 95ste jaarmarkt. Boeghout trekt zijn feestkleren aan. Wanneer je kan gaan kijken van dieren tot marktkamers en verenigingen. Muziekkermis en kinderpretencentrum wordt één grote gezellige ontmoetingsplek. Met meer dan 100 standhouders wordt het ongetwijfeld een succes. In de Heuvelstraat, de Van Kolenstraat en op het Onze Lieve Vrouwenplein. Daar is veel te beleven. Bovendien is het parcours dit jaar uitgebreid met de Dr. Theo Tutstraat en een deel van de Jans Frans Willemstraat. En hou je van muziek? Dan kan je ook gaan kijken vanavond nog naar Soul for You en het grote vuurwerk vanaf 20 uur. Maar je kan ook terecht in de feesttent aan de Appelkantstraat. Daar staan vanmiddag Luc Steno en Laura Lin op het podium. Laura Lin, daar hebben we een plaat van.

Het is uiteraard een oude hit van Rita de Neve. De allereerste keer je hoorde Laura Lien vanmiddag dus te bekijken in de Appelkantstraat in de gemeente Boeghout om 15:30. Je kan ook vanmiddag gaan snuisteren op een milieu- en rommelmarkt aan het provinciaal groendomein Rivierenhof. Want Ecodroom die blazen daar dit jaar 25 kaarsjes uit. Al 25 jaar weet het evenement jong en oud te inspireren en groeide het uit tot een vaste waarde die jaarlijks duizenden bezoekers verwelkomt. Alles gaat door op de Parkweg in het provinciaal groendomein Rivierenhof en het gaat door tot 18:00 vanavond. Gaan we eens snuisteren op de milieu- en rommelmarkt. Aldaar. Dit zijn de Jacksons.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub WC2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand. Ever stop to think?

tijd zal blijven horen. Dit is er zo eentje. Depeche Mode met Master and Servants. Je kan vandaag ook naar de 20e garage verkoop- en rommelmarkt in de Altenawijk in de gemeente Kontrijk. Die duurt daar tot 16 uur. Maar zoekt u ook een mooi kleedje voor uw dochtertje, een stevige jeansbroek voor uw rakker, een babybox of een stuk speelgoed of een fiets misschien voor uw kinderen? In dat geval slechts één adres vandaag. De tweedehandsbeurs van de Gezinsbond in het district Wilrijk. Je moet daarvoor naar zaal Rozenkrans in de Heistraat nummer 390 in Wilrijk. Tot 16:30 kan je daar naartoe. De ingang is wel langs het speelterrein, hoek van de Pierenbeekstraat nummer 390 in Wilrijk. Ga maar eens een kijkje nemen. Dit is muziek van Snow Patrol.

Wat een prachtige plaat mogen we vandaag op deze zondag wel draaien. De Dire Straits met The Walk of Life. De laatste informatie die komt uit Antwerp Expo. In Antwerpen uiteraard voor een De Stoffen Spektakel. De grootste stoffenbeurs van België komt ook dit najaar weer naar de Antwerp Expo. Damesstoffen, kinderstoffen, voeringsstoffen, bruidstoffen, gordijnstoffen, meubelstoffen, decoratiestoffen. Kortom, alles op het stoffengebied is hier te vinden op De Stoffen Spektakel of grootste stoffenbeurs in België. Je kan erheen tot 16:30 vanmiddag. En Antwerp Expo is uiteraard te vinden in de Jan van Rijswijklaan 191 in Antwerpen. En de inkom die is zelfs volledig gratis. Dus daar kan je zeker wel eens een kijkje gaan nemen. Dit is Moloko bij ons op de radio.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

dus niet meer het uren om nog op zoek te gaan naar een brood. Of het zou voor morgen vroeg moeten zijn. Dit was Bart Peters en dit was hem alweer. Dit was Zondagmorgen zonder zorgen bij jouw regioradio Zuidland op zondag 4 oktober 2026. Ik wens jullie allemaal nog een prettig weekend toe. En ik ben er terug volgende week zondag omstreeks 10 uur. We gaan eruit met onder meer deze hier. Dit zijn The Restores. Everybody.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, Davids von Schoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29. Of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontich of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Hoven plaatst nog voor kerstmis 7 vaste camera's in de gemeente. 2 daarvan komen in domein Frijthout. Volgens de burgemeester is dat een donkere en afgelegen plek. In juli werd daar nog brand gesticht. Camera's hadden toen kunnen helpen om de daders te vinden. Ook op 5 andere plaatsen komen camera's, onder meer in de buurt van het station. Daarnaast heeft Hoven ANPR-camera's en mobiele camera's besteld. Die mobiele camera's kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen sluikstorten. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 16 en 17 oktober nodigen we iedereen graag uit in de Compagnie te Mortsel. Aan tafel kan je gaan voor onze mosselsouper. Verwacht vooral gezelligheid, lekkere frietjes, maar vooral een flinke portie mosselen. Geen mosselliefhebber, geen probleem. Er staat ook vol-au-vent met friet op het menu. En voor de kleine eters een kinderportie. Vrijdag 16 oktober kan je eten van 18 uur tot 21.30. Op zaterdag 17 oktober van 13 uur tot 16.30. En van 17.30 tot 21.30. Plaats van gebeuren, de Compagnie, pastoor van de Rauweraarstraat nummer 18 te Mortsel. En inschrijven doe je via decompagnie.net/events. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Maak rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
2: I love the music.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Eentje voor de wandelaars onder jullie. Op zondag 11 oktober van 7:30 's morgens tot 17:00 in de namiddag de Ter Elst-wandeling. Een evenement van wandelclub WSV Nederland te Duffel. Met start aan het Gildenhuis in de Stationstraat nummer 1 te Duffel. Het Duffelse op zijn moois, de Groene Long van Duffel, de waterbekkens van Waterlink, het fort van Duffel, het Mauriobos, de Mosterpot nodigen allen uit voor een stevige herfstwandeling. Info kan je krijgen op www.wandel.be/wandelkalender. Op zondag 11 oktober van 7:30 tot 17:00. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uyl op de Doorn.

0: Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
1: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
0: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
0: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De textielcontainers verdwijnen uit het straatbeeld in Aartselaar. Niet de gemeente, maar uitbater Ecozone besliste om te stoppen met de inzameling. Volgens schepen Hans Kops is textiel ophalen niet langer rendabel. Er zit te veel afval tussen en de kwaliteit van het textiel is vaak te slecht. Ook sluikstort zorgde voor problemen. Vooral aan het cultureel centrum werd geregeld afval naast de containers gezet. Sommige inwoners zijn daarom blij dat ze verdwijnen. Anderen hadden liever camera's of beter gecontroleerde locaties gezien. In woonzorgcentrum Paradijs in Lier is gisteren brand uitgebroken in 1 kamer. Niemand raakte gewond. Door de rook werden bewoners van de 2e en 3e verdieping uit voorzorg naar een veilig deel van hun verdieping gebracht. Het personeel greep snel in, zegt de brandweer. Na het blussen werd het gebouw verlucht en controleerde de brandweer de CO-waarde. Bijna alle bewoners konden daarna terug naar hun kamer. De kamer waar de brand ontstond is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoner wordt intern een andere kamer gezocht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Een van de leukste dagen van het jaar komt eraan. Op zaterdag 24 oktober organiseren we opnieuw onze gezellige landelijke rijvereniging Leopold 3 uit Contig Mossel Soupé. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag of avond. Met lekkere mosselen, frietjes en nog veel meer. Place to be, zaal Alf Diepte Contig aan de Duffelse Steenweg 145. De eetmiddaguren van 12 tot 14 uur en de avonduren van 17 tot 22 uur. Inschrijven doe je via www.lrvcontig.be. We kijken er alvast naar uit om jullie allemaal te mogen ontmoeten. Graag tot dan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 18 oktober van 9 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. De tweedehandsbeurs Gezinsbond Lint. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of babygrief. Of heb je zelf spullen die een tweede leven verdienen? De Gezinsbond Lint organiseert opnieuw een gezellige tweedehandsverkoop. In zaal De Willig. Eik of 20 te Lint. Nieuw dit jaar, verkoop van tienerkledij. Tieners tot 19 jaar kunnen dit jaar ook zelf hun kleding en accessoires verkopen. Inschrijven en info via lint.gezinsbond.be. Kom gezellig snuisteren, verkopen en vooral leuke koopjes ontdekken. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?

0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
2: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Het agentschap Wegen en Verkeer is begonnen met de vernieuwing van het wegdek op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. De werken lopen van de Muisbroeklaan tot de Oorderenstraat. Over 2,5 kilometer wordt de weg volledig aangepakt, van de fundering tot de bovenste laag. Dat is nodig omdat veel zwaar verkeer er voor slijtage zorgt. Doorgaand verkeer blijft voorlopig mogelijk. Bestuurders moeten wel rekening houden met een lagere snelheid. Ook op andere delen van de Noorderlaan zijn al langer wegenwerken bezig. De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontig of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Kom allemaal mee spoken jagen met Pedro Coloma, de eerste baron van Bornem. En ontdek de geschiedenis in een griezelig sfeertje. Op vrijdag 30 oktober van 18 uur tot 23 uur 45. Pedro's spokenjacht te Bornem aan complex B aan de Barelstraat 111A. Beleef deze gezellige familiewandeling van ongeveer 5 kilometer in Halloween-sfeer en geniet onderweg van unieke animaties, lekkere bevoorradingen en historische toneeltjes. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat doe je via www.pedrospokenjacht.be. Ben je lid van een club of een vereniging, je hebt evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.

0: Anton is gewoon.
1: Was dat?
0: In haar.
2: Ça va, ça va? Ça
0: va. Voilà.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
3: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
5: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zin in een actieve en gezellige dag. Tijdens de beweegmeedag kunnen 55-plussers kennis maken met verschillende sportactiviteiten. Samen bewegen en nieuwe mensen ontmoeten. De dag start met koffie en een gezellige opwarming. Tussendoor is er ook een warme lunch en als afsluiter staat er taart voor je klaar. Dinsdag 27 oktober, Sportpark Sneppenbos, Vreemde Steenweg 224 te Boeghout. Inschrijven kan tot en met 16 oktober. Dat doe je via sport@boeghout.be of 03 460 0682. Dat is sport@boeghout.be of 03 460 0682. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontich of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Hoven plaatst nog voor kerstmis 7 vaste camera's in de gemeente. 2 daarvan komen in domein Frijthout. Volgens de burgemeester is dat een donkere en afgelegen plek. In juli werd daar nog brand gesticht. Camera's hadden toen kunnen helpen om de daders te vinden. Ook op 5 andere plaatsen komen camera's, onder meer in de buurt van het station. Daarnaast heeft Hoven ANPR-camera's en mobiele camera's besteld. Die mobiele camera's kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen sluikstorten. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Allemaal Brel, een liedjesvoorstelling rond het oeuvre van Jacques Brel. Op donderdag 15 oktober om 20 uur in Zaal da Capo, Linkse Steenweg 1A te Hoven. Met Allemaal Brel brengen Jan Strauss en Chris Steenakkers vol overgave, passie en humor 75 minuten lang live muziek met de bekendste nummers van Jacques Brel. Chris zingt, Jan begeleidt op piano. Daarom verdienen ze hun plaats op een podium. En daarom zijn ze ook bij ons, David Svonshoven, te gast. Leden betalen €12, niet-leden €15. Per e-mail of telefonisch. Bij Lieve Duffeler 0477 41 79 29 of via lieve.duffeler@skynet.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

0: Week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: De grootste hit van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Na het succes van de vorige jaren kunnen we het niet nalaten om ook dit jaar weer zeer mooie modelbanen te presenteren. Modelspoorbanen uit België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk tekenen present. Zin om een praatje te maken met gelijkgestemden en iets te drinken tussen kunstwerkjes? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar rijdende treintjes? We zien je graag op 24 en 25 oktober van 10 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds bij de MTD Treinenclub VZ2 te Edegem in hangar 27 aan de Parklaan nummer 157. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
5: De textielcontainers verdwijnen uit het straatbeeld in Aartselaar. Niet de gemeente, maar uitbater Ecozone besliste om te stoppen met de inzameling. Volgens schepen Hans Kops is textiel ophalen niet langer rendabel. Er zit te veel afval tussen en de kwaliteit van het textiel is vaak te slecht. Ook sluikstort zorgde voor problemen. Vooral aan het cultureel centrum werd geregeld afval naast de containers gezet. Sommige inwoners zijn daarom blij dat ze verdwijnen. Anderen hadden liever camera's of beter gecontroleerde locaties gezien. In woonzorgcentrum Paradijs in Lier is gisteren brand uitgebroken in 1 kamer. Niemand raakte gewond. Door de rook werden bewoners van de 2e en 3e verdieping uit voorzorg naar een veilig deel van hun verdieping gebracht. Het personeel greep snel in, zegt de brandweer. Na het blussen werd het gebouw verlucht en controleerde de brandweer de CO-waarde. Bijna alle bewoners konden daarna terug naar hun kamer. De kamer waar de brand ontstond is voorlopig onbewoonbaar. Voor de bewoner wordt intern een andere kamer gezocht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

hele fijne zondagje namiddag. We zijn er weer tot 7 uur vanavond. Met eerst en vooral de grootheid. De nieuwsfeiten. De jarige Christophe komt ook nog langs. En we hebben nog iets nieuws. Want Emma die gaat jou elke zondagnamiddag ook een grootheid voorstellen van jaren geleden. En muziek, weet je, dat krijg je ook elke zondagnamiddag. Die hoor je straks al een eerste van. Dit zijn The Form en All Together Now hier bij Zuidrand.

0: mag zijn.
1: Levenslang en van Emma Heesters naar een andere Emma. Het is maar een kleine stap. Dus Emma gaat jou alles vertellen vandaag over een groot hit van de Beatles en Yesterday.
2: Op Yesterday uit 1965 hoor je maar één van de vier Beatles, Paul McCartney. Hij zingt en speelt akoestische gitaar, begeleid door een strijkkwartet. John, George en Ringo spelen op deze opname dus helemaal niet mee. Yesterday.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

80 was prachtig met deze grote hits van Cock Robin, Thought You Were On My Side. Zo dadelijk gaan we even kijken wat er allemaal in de krant stond jaren geleden op deze 4e oktober. What?

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 4 oktober vandaag, de eerste Werelddierendag wordt gevierd. En dat in 1930. 500 Belgische paracommando's worden in het kader van een humanitaire actie naar Rwanda gestuurd, nadat dat land om hulp had gevraagd, en dat in 1990. In Brussel wordt de Noord-Zuidverbinding inguldigd, dat in 1952. En de Citroën DS19 wordt gepresenteerd vandaag, en dat in 1955.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Intussen kijken we nog even naar Spanje, want zwaar noodweer heeft in de Spaanse regio Catalonië afgelopen nacht tot overstromingen en grote verkeersproblemen geleid. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten, zo melden de Spaanse media. De hele zondag, vandaag dus, geldt nog code rood voor de regio Catalonië.
1: How did

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
5: Het agentschap Wegen en Verkeer is begonnen met de vernieuwing van het wegdek op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. De werken lopen van de Muisbroeklaan tot de Oorderenstraat. Over 2,5 kilometer wordt de weg volledig aangepakt, van de fundering tot de bovenste laag. Dat is nodig omdat veel zwaar verkeer ervoor slijtage zorgt. Doorgaand verkeer blijft voorlopig mogelijk. Bestuurders moeten wel rekening houden met een lagere snelheid. Ook op andere delen van de Noorderlaan zijn al langer wegenwerken bezig. De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat, Van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontich of Lier.

0: fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
2: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur verneem je onder meer wie er allemaal jarig is vandaag. Deze mensen hebben het mooie weer meegebracht. Crowded House en Four Seasons in One Day.

0: 4 oktober, het is een dag waarop ook van alles beweegt, want het is open bedrijvendag vandaag. Vandaag begint ook de week van het bos en het is vandaag ook Werelddierendag.
1: Wat

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Luc Appermond is jarig. Die wordt er 77. Dat is een Vlaamse radio- en televisiepresentator. Bekend van Waagstuk en Eurosong. Dan ook nog Daisy van Praats. Dat is een Vlaamse actrice uit Familie, David en Code 37. Die wordt er 44 vandaag. De Britse toetsenist van de Pet Shop Boys, namelijk Chris Lowe, is jarig. En die wordt er vandaag 67.

Ik heb nog goed nieuws intussen voor de reizigers, want Belgen die naar de Verenigde Staten reizen, zullen binnenkort minder lang in de rij moeten staan voor de grenscontroles op Amerikaanse luchthavens. Het is wel niet gratis. Het zal $120 of €105 kosten om er gebruik van te maken. De toelating blijft wel geldig gedurende 5 jaar.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur?

0: voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De Duffelse Steenweg in Lint is vanaf maandag 5 oktober volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werken duren normaal tot vrijdag 9 oktober. Pitpa voert renovatiewerken en rioolaansluitingen uit ter hoogte van huis nummer 47. Auto's en bussen rijden om via de Koning Albertstraat van Putlei en Moederhoefstraat. Zwaar verkeer moet via Kontich of Lier. Fietsers en voetgangers kunnen wel door. De halte Moederhoefstraat van de lijn wordt tijdelijk niet bediend. De Lintwijzer blijft bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Ouders met de auto parkeren best aan het gemeentepark. Hoven plaatst nog voor kerstmis 7 vaste camera's in de gemeente. 2 daarvan komen in domein Frijthout. Volgens de burgemeester is dat een donkere en afgelegen plek. In juli werd daar nog brand gesticht. Camera's hadden toen kunnen helpen om de daders te vinden. Ook op 5 andere plaatsen komen camera's, onder meer in de buurt van het station. Daarnaast heeft Hoven ANPR-camera's en mobiele camera's besteld. Die mobiele camera's kunnen bijvoorbeeld worden ingezet tegen sluikstorten. Morgen maandag krijgen we in de regio Antwerpen een mooie en zachte herfstdag. Het blijft droog en de zon krijgt flink wat ruimte. Na een frisse start loopt de temperatuur op tot ongeveer 22 graden. Ook dinsdag blijft het aangenaam. Eerst is er opnieuw veel zon, later verschijnen er wat meer wolken. Het wordt maximaal 21 graden. Woensdag verandert het weerbeeld. De dag kan beginnen met wat nevel of mist en daarna wordt het overwegend bewolkt. Het blijft wel vrij zacht, met temperaturen tot ongeveer 18 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het komende uur heb ik voor u de Afwasdome kalender. Christophe, die komt ook nog langs. We gaan ook kijken wat er vandaag, jaren geleden, op nummer 1 stond op deze dag. En de muziek uit de jaren 90, dat zit er ook in hier vanavond met Stardust. Deze music sounds better with you.

Ik heb voor jou hier intussen de Afasdoom kalenders. Op 15 oktober mag je daar Bryan Adams gaan verwachten. Vanaf 20 november kan je genieten van The Night of the Proms. Op 10 januari gaat André Rieu 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert. The Editors mag je daar verwachten op 19 februari. En op 26 en 27 maart Teddy Swims met The Ugly Tour. En Rod Stewart die komt ook nog eens naar Afasdoom. En dat op 29 mei 2027.

0: Morgen is gewoon vandaag. In huis.
1: Ça va, ça va.
0: Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

Ja, dit is uiteraard een van de grote New Wave hits van de 80's. AG&ES van 1000 Ohm. Christophe die komt zo dadelijk ook nog langs met een klassieker. Eerst nog deze. Save My Love.

0: Grootheten hier van Justin Timberlake, What Goes Around. Christophe is er ook weer, die gaat jou alles vertellen over een groot hit ook van The Outcasts en Mrs. Jackson.
1: Hit Story, het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
2: Heb je je überhaupt ooit de vraag gesteld wie Miss Jackson was? Wel nu, het gaat hier wel degelijk om de moeder van Erykah Badu. Outcast-lid Andre 3000 Benjamin had eind jaren 90 een relatie met de zangeres en ze kregen samen ook een kind. Uiteindelijk doofde de liefde weer en gingen ze beide hun eigen weg, wat kennelijk niet zonder slag of stoot ging, waarbij kennelijk ook de ex-schoonmoeder van zich liet horen. Erykah Badu erkende later dat ze het best moeilijk vond om haar privéleven terug te horen in een wereldhit. Moeder Lief had er daarentegen geen enkele moeite mee. Ze heeft nummerborden met daarop Miss Jackson op haar auto laten zetten, vertelde Erykah. Het nummer I'm Sorry Miss Jackson is overigens afkomstig van Stankonia. Alom beschouwd als een van de beste hip-hop albums aller tijden.

Zo, intussen hier even kijken wat er vandaag in 1998 op nummer 1 stond. Wel, We Like to Party, ook bekend als de Venga Bus, verscheen in 1998. En hij groeide uit tot een van de grootste hits van de Nederlandse Venga Boys. De single werd eerst een succes in Nederland, België en Duitsland en brak daarna ook internationaal door. In Vlaanderen haalde hij zelfs nummer 1, terwijl hij in het Verenigd Koninkrijk tot nummer 3 klom. Dus voilà, dit stond vandaag bij ons in Vlaanderen op nummer 1.

We Like to Party, wel het feestje van de jaren 70. Dat gaat zometeen opstarten in 70s at 7. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot volgende week.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.

0: geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
1: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
0: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
1: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
0: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 70s at 7.

0: Doe dan eens gewoon. Was dat? Helaas.
1: Ça va, ça va? Ça
0: va. Voilà.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e bij Garage Janssens, uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
4: Radio Zuidrand, 70s at 7.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hé?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: 90s at 9. Drop.

0: On. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Muziek van de Specials was dat met Gangsters. Welkom in het Zonnereiland met Luc van Tielt. En we gaan weer op avontuur voor 2 uur in 50 jaar muziekgeschiedenis of 50 jaar muziekhistorie, hoe je het gezegd wilt hebben. En ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar ik heb dat ook zomaar wat in de wereld gegooid van die 50 jaar muziekgeschiedenis. Maar eigenlijk is dat een beetje letterlijk, want ik kocht mijn eerste plaat toen ik 9 jaar was en ik ben er 59. Dus niet gelogen over die 50 jaar muziekgeschiedenis. Hier zijn de Doobie Brothers met Long Train Running.

Ja, ja, Somebody to Love van de Jefferson Airplane was dat. En die 50 jaar muziekgeschiedenis, dat is allemaal een beetje relatief natuurlijk. Dit nummer was uit 1967, het is maar dat je het weet. Onze volgende is uit de 80s, een nummer van Eric Clapton. Hier is hij met Walk Away. MUZIEK

De Shy Guy was dat van Diana King uit 1995. De dame werd vooral bekend met deze hit en met een cover van Dionne Warwick. Hier is een echte 80's klassieker, een mega 80's klassieker zou ik zeggen. Een nummer van Wham uit 1986 met I'm Your Man. Oh.

Een tijdloze klassieker was dat van bij onze Noorderburen, Rob de Nijs met Hou Me Vast uit 1981. Onze volgende is van Madonna uit 1989. Een minder bekend nummer. Nou ja, minder bekend, een minder grote hit dan. Hier is ze met Cherries.

Een nummer uit 1991, maar als het je mij vraagt, heden ten dagen nog razend actueel, want er hangen er veel van rond op de sociale media. Shiny Happy People was dat van R.E.M. Hier is James Blunt, 1973.

Alweer een echte 80s klassieker van de Kesey and the Sunshine Band was dat met Give It Up. Onze volgende is een Mountain klassieker. En nu weer al. Ja, ik dacht waarschijnlijk dat het weer lang geleden was, maar waarschijnlijk was dat vorige week. Who cares? Hier zijn de Four Tops en I Can't Help Myself.

Helemaal tot aan het gaatje, zoals we vroeger zeiden, maar het is geen 45 toerenplaatje of LP, maar het was een digitale Simply Red. Dat gezegd zijnde, onze volgende is van Bryan Adams uit 1984. Van het legendarische album Reckless. En nee, het is niet Summer of 69. En nee, het is niet Run to You. Wat is het dan wel? One Night Love Affair.

Dat waren nog de Rembrandts met I Be There For You. Bijna 11 uur. Het eerste deel van het Zondereiland zit er weer bijna op. Ik zie je graag straks terug na 11 uur voor deel 2 van het Zondereiland.

0: sta je voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
4: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Let me sleep beside you. Het moet de man zijn eerste single geweest zijn. Of toch zeker één van de eerste. David Bowie was dat met Let me sleep beside you dus. Welkom in deel 2 van het Zondereiland. We hebben nog een uurtje te gaan en we hebben nog allerlei muziekjes klaarstaan om dat uurtje te vullen. Zoals deze van Michael Bolton en Steel Bars.

Weekend van de Nederlandse band Earth and Fire, een nummer uit 1979. En de platenmaatschappijen die zagen aanvankelijk niks in dat nummer. Wie zingt er nu een nummer over een vriend of een vriendin die alleen maar in het weekend zit? En brachten het nummer dus niet uit. Uiteindelijk heeft de band het nummer dan zelf uitgebracht en het werd een internationaal succes in 1979. Hier is Johan Verminne met een nummer over de zomer die ondertussen voorbij is.

She Loves the Jerk was dat van John Hiatt, een nummer uit 1983. En om nog eens terug te komen op dat nummer De Zomer daarnet van Johan Vermine, weet je wel dat het week 40 is ondertussen, nog 12 weken en het is nieuwjaar, mannetjes. Het gaat toch sneller, want die zomer is eigenlijk nog maar net voorbij. Dat gezegd zijnde, we blijven nog even hangen in 1983. Dat doen we met Electric Light Orchestra. Hier zijn ze met Bluebird.

I Want to Let You Go, een nummer van Agnetha Velskog uit 1985. Jawel, de blonde van ABBA dus. Iris Sade met The Sweetest Taboo.

Eentje uit de 70s was dat van Todd Rundgren. Amai, dat was een moeilijke. En In My Eyes I Can See the Light. Hier is George Benson. Please don't walk away.

Ja, ja, maandagmorgen. Af en toe is de flauwe plezante uithangen. Dat mag wel eens zeker. Catastrofe was dat met maandagmorgen of maandagmorgen. En of was iedereen zo enthousiast is als die gasten, dat betwijfel ik. Hier is Don Henley, jawel, die van de Eagles. The End of the Innocence.

Onmiskenbare Phil Collins, maar niet solo deze keer, maar samen met zijn compaan Peter Gabriel en Genesis. Invisible Touch was dat uit 1986. En ik heb vandaag nog niet veel Belgische muziek gespeeld, op enkele Vlaamse nummers na misschien, maar ik ga het goed maken met deze van de Beautiful Babies. Hier zijn ze met Melody Sound.

grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.

Prince was dat nog met Kiss. En dit was weer het Zondereiland voor deze week. Ik ben er graag terug volgende week zondag met een nieuw Zondereiland. Uiteraard weer met de beste muziekkeuze die ik te bieden heb. Eerst er nog eentje van Heaven 17. Groetjes van Luc van Tielt en tot volgende week. Bye bye.

0: Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00 s'avonds. En hun keuken draait gewoon door van 12 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
3: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op maandag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Hey, what's up, fellas?
3: Hanging out down here.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 21:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.

0: aan. Ik sta hier voor de koelkast en het enige wat ik zie is een half lege pot mayonaise en een droge korst brood. Wat eten wij?
1: Geen paniek. Ik heb een beter idee. Wij koken vandaag eens niet.
0: Hè?
1: Rij maar gewoon naar Brasserie Den Uil op de Doornstraat. Die zijn alle dagen open van 11:30 tot 22:00. En hun keuken draait gewoon door van 12:00 tot 8:30.
0: Maar ik wou eigenlijk een lekker glas wijn. En ja, jij moet nog rijden.
1: Geen probleem. Ze hebben een fantastische uitgebreide wijnkaart. Met alcoholvrije wijnen voor mij. En trouwens, ze hebben het interieur helemaal vernieuwd. Ziet er prachtig uit.
0: Oeh, chic. Maar wacht, is dat niet veel te duur voor een doordeweekse dinsdagmiddag?
1: Absoluut niet. Iedere weekdag hebben ze tot 17 uur wisselende, scherp geprijsde suggesties. Binnen 2 minuten zitten we aan tafel.
0: Zeg, hoe heet die site ook alweer om zo even de menukaart te checken?
1: Ontdek de vernieuwde brasserie en de nieuwe website. Reserveer een tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie Den Uil, Doornstraat 246 in Wilrijk. Elke dag welkom voor echte gezelligheid en heerlijk eten.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.